0: het sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Kom eens pakken, toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan my, toef, toef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn nooi.
1: Die jouwstasie Top 40, elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt.

0: speel jouw stasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Hallo Siri, speel jouw stasie.
2: Jouw stasie.
3: Nummer 37.
0: Hallo Siri, speel jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: Full Garage Lebelweg, Stadland. Ons is jou tipe mense.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.
4: Nummer 33.
3: Stream us now. Jou stasie. www.joustasie.net.

0: speel jouw statie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie.
2: Jouw statie.
1: Nummer 25. Stream us now.
0: Yostasi.
1: www.yostasi.net.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20:08 tot 5:00 en zaterdag 20:08 tot 1:00.
1: Die beste van boeremuziek op jouw stasie.

0: Jacaranda.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur.

0: Wel, het was dan vandaag top 20. Dus jouw focus logic top 20 volgende zaterdag. Mankers weer zo tussen 3 en 5 namiddag. Dank je voor die samenkeer. En ja, onthou dat die top 20 zal ook beschikbaar wees, niet daarna op die digitale platform Spotify. Ik zal hem voor jou beschikbaar stellen daar. Als je sukkel om te krijgen, stuur maar net voor mij e-post. Of ieder, mag het maar ieder WhatsApp en herleer. En dan zal ik voor je die schakel geven, zodat je hem kan gaan zoeken. Als je hem niet krijgt. Nie. Dus die Focus Logic top 20. Hier op Hardy's FM. Hij gaat nou voor jou beschikbaar gesteld worden. Zo ja, en dan vanaf maandag kun je weer beginnen stemmen op ons webteisten. Bij www.hardy'sfm.com. Je krijgt 3 stemmen per dag. Zo ja, wat die top 20 aan betreft is het groetnis voor nu. Ook dat ons op sociale media tegen maandag voor jou hoogte gaan brengen van hoe die dingen verlopen, zaken verlopen die zaterdag. Wie was die beste presteerder en presteerders? Dit zal als aangekondigd worden op ons sociale media. Maar van nu in hierdie programma is het groet tijd. Tot volgende week in zaterdag. Groetnis en mooi blij.
1: Van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Welkom in jou, zaterdag die 27 juni. Kan je een goede tijd gaan zoeken voorbij, wel, die laatste zaterdag van juni. En krijg je een partijtje in die gang, of ons jij nou vier keer aangesteken, zoals sommige mensen reeds gedaan hebben, daar in Albertonse wereld, dan kan je samen keer. Ons brengt het naar jou toe, die geest van die zaterdag aan. Vanavond, Boer Opskop, ga ik wegvallen met een speellijst wat aangestuurd is naar mij toe van Arthur Maarten Lambrecht. Arthur Lambrecht, wat gezegd, hier is lekker muziek voor die mensen. Nou ja, er sluit in muziek van Henny de Bruin, die Klipwerk Boerenorkest, hier is die Kaniwaris Dansorkest. Ik zie ook dat ons die venterkie ziet tussenin. Ja, dus van die mensen. Nico Karstens is hier, onder andere Zak van die Kerk. En ik zie net zomaar Bochum en Voetsek ook ingewerkt van David Kramer. Je gaat hem horen. Bosveld Boeren is die speellijst zijn naam. Wel, dat is wat volgende gaan wees. Ik ga net aan nabieken met jou gezels weer. Ons boerenmuziekprogramma is tot en met 6 uur vanavond. Maak het de aantekening, dus tot 6 uur toe. Ons vat jullie hier tot dan. Ik hoop je gaan het genieten vanavond. Boeren op Skop Sammerdijn, hier op jou gunsteling radiostatie. Kom, ons valt zo weg met iedereen van Henny de Bruin en die gitaarkerels, Bosveld Gitaren.

Ja, nee, lekker muziek vanavond. Lekker boerenmuziek vanavond om jouw partij in gang te krijgen. Die spelen ze hier wat ons gaat het van Arthur Martin Lambrecht. Hier bij Boeren op Schop Samadai. Ik hoop je geniet jouw zaterhand. Felix, het met wit. Absoluut die rechte ding voor jullie zaterhand. Is een Boeren op Schop. Dus je van Cesar van hand af kan je boodschappen insturen. Verzoek is als je iets voor iemand wil zeggen. Dank een mooie boodschappie of een liedje aanvragen. Of net voor jezelf ietsje aanvragen, je weet. Maar ja, kom eens, we gaan voort met Van Hans Boeren op Schop. Die muziek van Nico Langeveld was nog altijd voor mij lekker om naar te luisteren. Die album Nico Langeveld, zijn Trevers, zit ik hier voor mij. Kom, ik speel voor jullie in. Vanaf die album, de snit nummer 1, dus Draai Bokkie, geniet hem samen met mij.

Wat is die banjo? Dit is een van die mooiste klanken in die wereld. Dat is banjo muziek. Huh? Het bleef maar lekker. Wel, hier is Nico van der Nisburg met zijn lekker eniekie. Dat is die Reesiesbaan Satiers.

Een hartelijke goedenavond aan Joop, welkom. En ja, dat is zaterdag, mensen. Dat is die zaterdag, die 27e juni. Dat is volume winkel Samadijn. Verzoektijd, muziekverzoeken, liggieverzoeken, boodschappen. Dat is baie welkom, 061-511-2602. Omdat die programma werkt zo, jij vraagt die muziek aan. En samen draai ons die volume knop naar recht. Met andere woorden, jij bepaalt die speellijst. Ik moet die mensen is vanavond heel op een rol. Je moet die boerenmuziek, sommige met die wegvalslag in vanavond. Bij volume winkel bij die mensen boerenmuziek hoor. Lekker. Boodschapje ontvang daar uit Constantia Kloofse Wereld. Komt van Esther af, Esther Bota. Naam de Wijn, speel alsjeblieft daar voor die speciale persoon in mijn leven. Hij zal weten wie is die volgende liedje. Dat is die Clubwerf Keerspel. Nou ja, ik heb wel, die enige wat ik het is die Clubwerf vasttrap van die Tielieblies. Ik neem anders daar en hij is er. Goed, om gaan ik speel voor die speciale ookie. En dan, Alta, het ook gevraagd voor enige van Koosie Beekers vandaan. Nou, die speel voor ons daar enige van Koosie Beekers. Dat ga ik nu doen, net hierna. Hier is mijn volume winkel Samadijn. Hier is die teleboekjes met die Clubwerf vaststraat.

precies allemaal, man. Hoe raak je ding daarom lekker om je te dansen? Is het niet zo, nee? Wat er van de hand dan is, hoe een beetje van een lekker... Dans, een beetje dans nou, dans hier. Cultuur wat pasvat, maar niet te min. 13 minuten over 6. En DJ Felix, wat dinsdag gevestigd is hier in Alberton. Een man wat mij lang daar in Kaapstad werkzaam was. Is nou hier. Uit gisteren van mij kom keier hier zo bij die hart heeft met leer. Lekker geweest om Felix te ontmoeten. 2 jaar nu al lang met ons sukkel om elkaar te zien. Maar dankie Felix. U inloer mijn vriend. Ik waardeer het. Zo'n deel was het Johan Elof se liedje gespeeld. Ik denk dat ik hem toch vandaan spelen. Je net zo'n beetje herinner wordt. Kom ons doen het. Johan Elof se DJ Felix. Want specifiek praat van die man wat sê skiet om in die kous. Je weet. Diezelfde man wat allemaal in die kous wil schieten of wil iets in die kous schieten. Nou gesê, Hein, kom ons speel, of kan ik een liedje vragen? Strandplakkies van Bloemfontein. Zij zal weten wie zij is. Zal je alsjeblieft haar spelen? Another one bites the dust. En daarna, dan schiet ons om in die kous.

0: Nou ja, vanavond natuurlijk, die goede nieuws is voor jou hier bij Volume Winkel, dat daar twee andere radiostaties is wat samenkeer vanavond. Kom ons geen herkenning aan twee radiostaties. En Brackenfell in Kaapstad, die luisteraars van jouw statie, wat samenkeer ook vanavond. Welkom aan jouw statie. Ook baie welkom aan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Al die pad uit Riebeek West na in die Riebeek Vallei. So gepraat met jou stasie van Brackenfell. Hier is een boodskapje van een goeie ouwe vriend, want aan my geluister het toe ek nog by die genoemde radiostasie was in Kaapstad. En dis Martin van Tonner van Brackenfell. As jy hallo Wijn, vertrouw het gaan goed met jou, my vriend. Kan jy vir ons Danny Smokes Wil Je Dans Carina speel, man? Asseblief. Die boodskapie is van Martin van Tonner van Brackenfell. Enige tyd, ou Martin, as jy Wijn, ons is nou besig met die vleisie op die kolen. Kijk nie, maar dit klink mos nou vir my lekker. As niemand wat so lekker kan braai, soos die Brackenfellers nie. Maar vraag vir my, ek was 20 jaar daar geblei. Hulle weet net hoe om my vleisie te ten. Martin, speciaal vir jou, geniet om vat sommer daar vir vroukie. En dan samen daar, hier is Danny Smoke, speciaal vir die Brackenfellers vanavond met Kom ons dans, Carina!
1: Artis FM.com.

0: Ja, dat was op een andere manier lekker vlam gevat vandaan hier. En volume wat was aan het einde. Ik denk die partij hier eigenlijk is lekker, maar niet te min. Dank je voor allemaal wat samenkeer. Allemaal die Kaap uit. Vooral die Kaapse mensen wat lekker samenkeer. En dan het ons luisteraars van recht hoe die wel. Die vergeet niet, ons is daar in Nieuw-Zeeland. Het ons luisteraars. Ik weet van Engeland, Australië. Ik weet van Abington. Ons het oorans luisteraars. En Constantia Kloof, Harties. En Brackenfell en Alberton. Hij zei, boodschapje, dat komt van DJ Fellies af. Hij zei, mater, kan je alsjeblieft Weeskaap van Jan Blauwkaas spelen? Dat is uit mijn hart uit aan al die Weeskaapse luisteraars. Hij zei, ajoein man, ik mis die Kaap, maar dan mag wel aan het roepen mij. Hier is Jan Blauwkaas, een ander Kennedy met Weeskaap.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ek kan nog onthou hoe ons daardie liedjie op troues gesing het as kinders. Ja, goeie ou tye. Ja nee, ek jong man was ek nog baie na troues toe genooi. Toe ek eers by eie trou bywoon, toe is daar nooit weer troues vir my daarna. Niemand nooi my nie. Ek het altyd daai liedjie gesing. A kersfit in confetti, skiet jou skoonma met a ketty. Het was Boet Erasmus, sy springbokspan. Intemin, Polieben van Kelsamadijn, 12, hoe was ons nou? 43 minuten na 6. Amper weer tijd voor de handelsbreek, maar Alta Clarence, dankie, altijd voor onze boodschapje gestuurde wijn. Ek het nou eenetje in die sakkie, man. In die sakkie, sê ek jou. Nieuwe luisteraar, welkom aan Tersia. Ons luister harties. Speel speciaal voor Tersia. Een prachtige liedje aan en asjeblief, man. Boodschapje van Alta Clarence. Hier van harte weer spoort. Altijd gezien, voor Tersia, daar eenetje van die beste band in die hele wereld. En is natuurlijk Jonathan. Ja. Hij was gisteravond weer op televisie. Ik heb een beetje gekeken naar hem. Daar op die stijl van Tox and Chops. Maar niet te min. En hier is hij dan nou speciaal voor jou, Tersia. Ik hoop je geniet om. Dus voor iemand van Kelsamadijn op Harties FM. Hier is die beste band in de hele wereld. Met vanavond net voor jou.

Is er een schakel bij volume van Gelsamerdijn? Ja, als een van ons kennen, wees je voor de verkeerde avond die we het gewonnen hebben. Wat is daar liedje zijn naam? Dus die is Technotronics Pump Up The Jam. En dat zei je daar. Maar nu weet ik veel interessante keerspel. Zo die muziek van Kurt Darren. Ik wil bij jou hoor. Laat weet me wat een klinkt voor jou beter. Ik ga voor jou twee liedjes spelen van Kurt Darren. Die ene is een liedje wat rukkie terug al geproduceerd was en vrijgesteld is. Die andere is onlangs een. Wat er een hou jij die meeste van? Vertel me een beetje.

0: People, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars.

Ja, ik geef je eens een beetje mijn keuze van muziek. Ik weet niet wanneer laatst die hierin gebeurde. Nee. Ons net geluisterd naar iets uit die 70er jaren. Platform 6 met Boogie Boogie. Voor het Matchbox 21 met Buzz Buzz Diddlet. Matchbox 20. Buzz Buzz Diddlet. Maar stukje van een merwe van Pieter Smith. Dat is al bijna laatst geworden. Dan gaan we even iets spelen van Snotkop ook. Toen hij nog kon zingen. Zijn ding gedoen het. Ik hoop je gaan het genieten. Het is 5 minuten over 7. Volume winkel samen met Hein. Hier is Pieter Smith.

Frans, dan breng je toen nog weer door 7. Dan breng je zo tijd, nog zo'n paar minuten. Maar ik wil even een beetje met jou praten. Omdat je die dag van die Decca-plaat. Die Decca, als het die 75 speelt, wat het om genoemd, die Duck-plaat, vinylplaat wat je gespeeld hebt. Ik denk dat die 75 spoed geweest. En destijds, His Master's Voice was ook een baie bekende label geweest. Maar op die platen, op die label, die volgende label, Decca, was hierdie liedje baie, baie gewild. Dan kijk eens een beetje naar oude muziek. Dat is ook een van mijn groot gunstelingen hierdie. Ik heb hem baie geluisterd toen ik een kind was. Ik ga weer Afrikaans in ook speel waarvan jy dalk meer sal onthou nie, maar onthou jy hierdie ene van Jan en Kelk?

terug in tijd, is het niet? Jan en Kelt met de Banjo Boy. Ik heb ook weer hier een boodschapje gehad van DJ Fellis. Ik ga nu daarna kijken, maar ik wil eerst even hiernaar luisteren. Ontdeel jij Cowboy Kobus van de Vijver? Wel, hij had een langspeelplaat uitgebracht in de jaren, in de 70's, met die naam van Anstap Vloeien. Hier was een van die liedjes op die langspeelplaat. En nou zeg ik om klank te krijgen, kom ons proberen weer. Ik ga hem nu voor jou geven. Als ik helemaal hier bij uit is, kom ons proberen weer. Luister hiernaar.

Lekker naam van Leslie Moller, Draai Bobby Jan. Zo lekker op die banjo. Nou ja, hier is een boodschapje weer haar van Alberton, zijn wereld af. DJ Valley is een Jean Drey wat Chantal wil doen voor zijn vriendinnen. Wat vanavond samenkomt, kan je lekker. Ja, dat kan je lekker mee samen doen vanavond daar. Marleen en Marijke. Baie dankie voor die awesome pelle wat jullie is. En eindspeel alsjeblieft voor ons Bocello Keheng. Of is het Keheng? Ik is niet helemaal zeker of ik het recht spreek niet. DJ Promatic is een Denu Dufella en Tryson Molly. Speciaal voor Marleen en Marijke. Daar van Jean Drey. En zo klinkt hij.

Nou, jullie lekker klanken daar. Die hoor je ook een banjo. Daar, iwers in de achtergrond, is van die Bredels Dansorkest. En die album is Laat Mij Lekker Krijgen. De traditionele treffers in de jaren 2009. En dit was Lief Fransie wel. Wel, zo'n beetje boerenmuziek om amper te groet hier. Dat is 35 minuten na 7. En daarom die volgende liedje van Mani Boerenstein. Iedereen van Mani Boerenstein, wat net heet, dit is amper tijd om te gaan. Of zal ik zeggen, dit is tijd om te gaan. Nog niet helemaal, maar amper.

Is dit nie prachtig nie? Manny Boedenstein en sy orkest met Tyd om te gaan. So lekker rooi sonsak liedjie met die windpomp in die agtergrond daar uit Namakoland. Nee, nie heeltemal nie, maar dit is iets wat hierdie type muziek wat man se hart snare roer, man. Die volgende liedjie is speciaal vir DJ Fellies, Philip Lokke. Nou, hier van my kant af, ek hoop jy gaan hom geniet, ou Philip, hierdie een speciaal vir jou, Bas Jan met Namakoland. MUZIEK

Ja, mensen, ik geloof die tijd gaan schoon. Het is die einde van die programma. Dit was Roy is daar, Roy Schrobbelaar. Af van Kaapstadse Wereld. Met Namakwaland. En net voor dit het ons Bas Janse weergave gehoor van Namakwaland. Nou ja, maar dat is groetheid voor mij op jullie lekkere oude zaterdag.

0: Dankjewel, Kim, wat saamgekeer het op hierdie lekkere koue zaterdagavond. Ik hoop je te heerlijke zaterdagavond verder. Bly maar warm waar je kan. Hou die vuurtje maar gestook. Sit nog een beetje hout op. Laat hem maar nog zo'n beetje smeulen. Alles is net om rondom die vuurtje te zitten. Niks verder te doen, is het goed en wel. Maar hou jezelf warm, het is koud. Ik weet niet van waar je ingeskakeld is, maar baie heerlijke avond voor jou. Goeie nachtrust. En even een lekkere naweek verder. Morgen is dit natuurlijk zondag. Dank je voor allemaal zijn boodschappen. Dank je voor die liedje verzoeken. Dat waardeer het oprecht. Nou ja, ik is weer samen met jou maandagmiddag. Van 4 tot 7 natuurlijk. En die programma Huiswaard Samedijn. Daar die programma wat ook rechtstreeks uitgezaaid wordt. Op die zenders van jouw statie, de Hambrakenvel en Riebeek Valley Radio en Riebeek West in die Weeskaap. Voor de rest van die hand, heerlijke ononderbroken muziek. Onthou morgenochtend om 7:45 is die zondagochtend eredienst uit die Doxa Deel Renslo gemeente. En dan morgenmiddag om 5:00 gaan René weer samen met jou kuier. Tussen 5 en 8 namiddag. En dan die handelsbreek gaan we voor je uitspelen met een lekker ouwe niekie van El Debo. Waar maar die oor zo lekker kon rol. Tomatiesaus en currykos. Hiermee ga ik je groet tot maandagmiddag om 4:00. Mag je een wonderlijke naweek verder. Groetnis en wederom.
1: Dame, kan jij mij horen?
2: Pieter, gaan zij ook kijken?
3: Met Crisis on Call se identifikasiebankie is net een oproep genoeg om die traumaspan onmiddellike toegang te gee tot alles wat hulle nodig het, van jou bloedgroep tot allergieë en mediese fonds besonderhede. Alles gestoor op 'n veilige platform. SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS. BSMV's geld. Of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
4: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
5: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
6: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Inbrieke. Net die grootste van danstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.
1: Ze rijden 1968 Chevy. Ze zei daar zoveel om te zien. Zoals zij wegtrekt, voel mijn hart heavy.

Mijn voeten stap al jarenlang. Dus een richtingwijzers op die Noordwestpad. Met een brief in mijn hand. Al die pad van Wolmerenstad. Ik voel al die ink uit die brief uittap.

geen brieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: bak ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.

0: dong, skedonke dong.
1: Heimbrieke, niet.
2: Net die grootste van danstreffers op jouw gunstelingstatie.
3: Je luistert naar Sokkie, Tijd.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasi. There she was, just a